0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online. Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Kink.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Fesenium waarin grunge plofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby. Yeah.
0: Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
0: voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste per cruiseschip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van weer online. Vanmorgen gaat het veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's Kinkstart.

0: Gin Genie. Overdreven weer gelijk allemaal. Hey, goedemorgen. Net 6 uur geweest. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En dit is de No-Nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio van dinsdag 25 augustus.
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal bezig.
0: Nou, wakker worden op best een aardige dag. Zonnig, er is soms wat sluierbewolking vandaag. En in Limburg kan er eind van de middag nog een bui vallen. Maar dat is pas later, joh. Verder vandaag een temperatuur van zo'n 5.

voeren het in hun schild. Niet Johan per se, althans niet dat ik weet. Ik hoop het, maar niet dat ik weet. Johan heeft al een poos niks laten horen. Queens of the Stone Age, die je ervoor hoorde met Easy Street, wel. Vorige week kon je al lezen op de Kink-site en in de Kink-app dat er een nieuw album uitkomen. Dat gaat Perfect heten. Perfect, maar met een extra H erachter. De opvolger van In Times New Roman. De band hint op eind september, maar daar spelen ze ook een beetje mee dat het alle kanten op komt. Ze laten een filmpje zien met September 30th, I think. En dan snijdt hij zichzelf in zijn vingers. Maar ze hebben ook dit gepost op Instagram laatst. Even kijken hoor.

En dan begint hij opnieuw. Dus geen titel bij, niks. Alleen subscribe at queensofthestoneage.com. Geen datum, niks. Maar dit klinkt wel... Het klinkt een klein beetje David Bowie, vind ik. En het ook iets van...

0: bij, Kink?
1: Oh, yes.
0: Heel goed.
1: Oh, yes.
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Oké. Okay.
1: Oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Oh, yes.
0: Eén keer was genoeg.
1: Oh, yes.
0: Uit de legendarische serie Bottom. Regelmatig dat laten horen als ik Just Say Yes draaide van Snow Patrol. Dan krijg ik ook Snow Patrol. Hier, pak aan dan, hè, jongen. Nieuws van 6:30 komt eraan. Gelijk gevolgd door The Pretty Reckless en ook Nirvana hoor je zo.
2: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour

0: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne, zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Het noodweer trok over een dorp met zo'n 1000 inwoners. Veel huizen zijn beschadigd of weggeblazen. In het Brabantse Engelen zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over asielzoekers. Zo'n 30 van hen wilden wat zeggen. In Engelen zijn voorstanders van asielopvang bedreigd en geïntimideerd. En wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Meld nu.nl. Het weer van weer online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets koeler.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de M35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal, de hoogte van de Salland-Twente-tunnel, in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk.

0: Veenstra.
1: De nieuwe van de Pretty Reckless About You hoor je direct naar deze van Nirvana. Dit is Come As You Are bij
0: Kink.
2: Kink start kopje koffie, garage, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

Hoppa! Doet een beetje denken aan de Interrupters, stuurt Jeroen deze pre-records. Ja, die snap ik wel. About You by King. Goedemorgen!

Blijft het gewoon droog en het wordt zo'n 25 à 26 graden. Op de Wadden blijft het steken bij een graad of 22. Merken wel dat het s'avonds wordt wel iets sneller koeler. Hè? Dus ook al wordt het dan deze week gewoon nog echt wel even zomers warm. Je merkt aan de randen van de dag, ook nu al in de ochtend en in de avond, dat de herfst er wel aankomt. Dat vind ik ook wel lekker hoor. Zometeen, Honey I'm Home, Kaiser Chiefs, nu Pink Floyd.

nieuwe muziek in Nederland. Honey, I'm Home en Pretty Audio. 6 minuten voor 7, goedemorgen. De stemmen voor de Kink 90's Top 500 zijn geopend. Die lijst begint aanstaande maandag om 9 uur 's ochtends. En stemmen doe je via kink.nl. Leek me goed om af en toe eventjes een suggestie je kat op te slingeren, zoals deze. Prachtig, Buffalo Tom en I'm Allowed.

0: programma voor de Kink 90's Top 500 doe je nu via kink.nl. Tot de aanstaande vrijdag. Vanaf maandag hoor je de 500 beste liedjes uit de jaren 90. Dinsdagen en donderdagen, dat zijn de drukste dagen in de trein over het algemeen. En de NS komt nu met een idee om het toch wat beter te handelen. Als jij op welke willekeurige dag ook besluit om buiten de spits te rijden, betaal je minder. Treinkaartjes worden goedkoper als je buiten de spits rijdt. Peter van Oudhuis, daar praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. En Rammstein is op de radio, ook The Smiths en de nieuwe van Florence Road. Dus Rammstein, The Smiths en Florence Road hoor je allemaal op Kink als je radio aanstaan. En daarna, ja nou zeg het maar, waarmee zou jij je dinsdag lekker willen beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kink start? Dat kun je heel simpel aan me doorgeven. Open de Kink-app op je telefoon, druk op contact en stuur mij een berichtje. Tekst dan wel spraak wat jij wil horen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ons cw-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
16: Ons cw-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn er vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van Weer Online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht.
19: King. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: minuten over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Pieter is erbij.
3: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Het is weer dinsdag. Zeg dan, bijna weekend. Knallen. Hoi, hoi.
0: Het is bijna weekend. Wel een mooie insteek op zich, hoor je. Pieter is erbij. Ook Linda, Jason, Xander, Erik, Bas, Helen met een prachtige foto. Jelle is erbij.
4: Goedemorgen.
0: Ik zie Peter, Sita, Patrick, Jeroen, Johan, Annette, Egon. Een grote volle bak. Allemaal gezellige mensen die al aanschuiven om gezellig wakker te worden. Op de dinsdag met Kink Alternative Rock Radio. En beste prima dag vandaag. Zonnig, in het zuiden is er wat sluierbewolking. Het blijft droog. Er wordt 5 à 26 graden. Op de warmte blijft de temperatuur steken bij een graad of 22.

0: met 7563 en hoor je natuurlijk bij King. Goedemorgen, 17 over 7. Komt er serieus aan in Nieuw-Zeeland. Jongeren onder de 16 mogen niet meer op sociale media. Ook de grootste oppositiepartij steunt daar het verbod. En ze waren volgens mij een van de eerste landen die met zo'n verbod kwam. De hele wereld volgt het wel een beetje, maar het is ook echt wel fors wat ze daar dan willen. Als een social media platform zich niet aan die leeftijdscontrole houdt, dan zou dat niet goed regelen. Dan riskeren ze een boete van 10% van hun wereldwijde omzet. Nou, dan krijg je Mark Zuckerberg ook wel een klein beetje aan het zweet, hoor. Je moet wel vaker van een boete van zoveel duizend euro voor Meta. Die denk, ja, dat zeker dat schieten ze zo uit hun linkerneus gehad. Maar 10% van de wereldwijde omzet, dat zijn geen kinderachtige dingen. En er is toch echt wel een serieuze strijd nu ook losgewassen tegen websites waar je allerlei afslankmiddelen kan kopen. Je loopt namelijk flinke risico's. Webshop De Peptide Koning heeft een verkoopverbod opgelegd gekregen voor 3 illegaal verkochte middelen. Namelijk retatrutide, dat is een experimenteel middel dat nergens is goedgekeurd. Zodat het aantal mogelijke schadelijke gevolgenmeldingen in Nederland snel stijgt. En verschillende organisaties doen onderzoek naar een een hele verzameling van die online verkopers. Afslankmiddelen die worden echt steeds vaker online verkocht, maar zijn niet per se altijd het slimste om in te nemen. En daar is dus een behoorlijke strijd nu tegen begonnen.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Heel veel weer berichten binnengekregen van mensen die een goed idee hadden voor. Nou, begin onze dag hier eens mee. Ik ga uiteindelijk voor deze van Chris.
2: Hey, goedemorgen. Zou je graag Motley Crue draaien met Kickstart My Heart? Dankjewel.
1: Kingstart.

President of the USA. Een lamp 7:45. Goeie dinsdagmorgen, zeg. Het is de week van tickets voor de Black Keys op 5 september. Maar ik geef deze ochtend iets anders weg bij Kink. Namelijk tickets voor Baruch Open Air. Baruch Open Air is in Rotterdam. Op 11 en 12 september uit mijn hoofd. Ja, zeker. Met onder andere de Buzzcocks. Ja, oude punkers, maar ook Ist staat daar. Heath speelt er ook. En zo zijn er nog veel meer toffe dingen. In Rotterdam dus, 11 en 12 september. Mocht je zin hebben om daarheen te gaan, hou dan eventjes goed deze ochtendshow in de gaten. Want ik vertel je zo meteen hoe je kans maakt op tickets voor Baruch Open Air. Ik had net een bericht over dat de afslankmiddelen sterker worden aangepakt. Victor stuurt een prachtige foto van een landschap waar hij heen wandelt. Dit is het beste afslankmiddel, een mooie ochtendwandeling. Je hebt helemaal gelijk, Victor. Met de muziek van Kink bij je oren. Nu Sam Fender en Tyrants.

0: We stappen binnenkort over van Ideal naar Vero. En daar gaan allerlei spammails over rond. Pas daarvoor op. Peter van Oudhoogse praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7:30. Gelijk erachteraan Weezer en ook Iggy Pop.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: 7:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 41 gewonden door een tornado in het zuiden van Frankrijk bij Carcassonne. In een dorp zijn 300 huizen beschadigd of weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners geholpen. Er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Vero. De Telegraaf schrijft dat de vrouw de helpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg, terwijl we niks hoeven te activeren om Vero te gaan gebruiken. En om reizigers uit de drukke spitstreinen te krijgen, komt NS vanaf vandaag met goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Dat moet mensen stimuleren om een rustigere trein eerder of later te nemen. Meld nu.nl. Het weer van weer online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Er zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechte rijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. King.

0: deze band beheerst mijn leven weer volop de laatste tijd. Afgelopen vrijdag kwam dan eindelijk het nieuwe album uit, The Gold Album. Het 20e album alweer van Weezer. En ja, Weezer kreeg niet voor niks die Saturday Night Live sketch 7 jaar geleden. Over hoe alles na de eerste 2 albums stom was. Maar Matt Damon roept erbij: The Weezer is ride or die. Die sketch is zo goed. Ik vind het een goed album, The Gold Album. Er zitten een paar nummers op dat ik denk van... Maar echt een paar ontzettende bangers. Het is het beste album wat Weezer in jaren heeft uitgebracht. En zelfs Pitchfork, de Amerikaanse recensiesite... die famously alles wat Weezer heeft gedaan na de eerste 2 albums... de grond in brand, geeft het een voldoende. Mager, 6,1. Maar hey, met een 6,1 kom ik vroeger heel trots thuis, hoor. Hij had het gewoon gehaald. Dus ja, The Gold Album van Weezer. Ping, ping, ping, ping. Hartstikke goed. En woensdag 26 mei... Kink presents Weezer in AFAS Live. Ik begreep dat de kaartverkoop best lekker gaat. Ik zou niet al te lang wachten. We gaan binnenkort nog wel kaarten weggeven bij Kink. Maar ja, dat is iets om naar uit te kijken. En niet zo'n klein beetje ook. Lekker. Even kijken. Het is bijna 7:15. Livehouse op de radio. Ook Portishead. En dan nu...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke ochtend om 7:15 word je net wat slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. Nu dankzij een berichtje dat ik kreeg via mijn Instagram DM. Ik kan dus ook deze persoon niet terugbellen. Loekie. En Loekie, als je bedoelt, stuurde een verhaal door van Esther van der Krol op Instagram. Al deze informatie mag je in feite ook weer vergeten. Maar dit zijn de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn... dat ik dit ineens denk, wauw. Deze Esther plaatste een story op Instagram... met een foto van een Nibbit-chipje. En zo'n ronde, die bestaan niet meer, hè, sinds mei. Die zijn weg, zijn uit het assortiment. De tekst erbij, iemand vond onder de bank een oude Nibbit. En gelijk eronder de tekst... Ik was vandaag jaar oud toen ik me besefte dat Nibbit komt van to nibble, oftewel knabbelen. Ja, daar heb ik ook in al die jaren nog nooit bij stilgestaan. Maar inderdaad, ik was 50 jaar oud toen ik me realiseerde dat Nibbit chips... Ja, als het een Nederlands merk was geweest, was het waarschijnlijk Knabhead. Knabbel, to nibble on crisps, Nibbit... Knabbel er maar aan, is waar de naam Nibbit op slaat.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ja, je kunt er ineens achter komen. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag jaar oud? Laat het weten met de Kink App of Slide in mijn DM. Michiel Veenstra op Instagram.

8 voor 8. Deze moet in de 90s lijst, zegt Johnny. Ja, het stem is weer begonnen. De Kink 90s Top 500. Komende maandag begint die om 9 uur 's ochtends. En stemmen kan via kink.nl. Kun jij laten weten wat er absoluut niet mag ontbreken in het overzicht van de beste 90s tracks ooit gemaakt. Nu, naar

op. 8:04. De laatste tech, social media en gadget nieuws krijg je natuurlijk zoals elke dinsdagochtend van Jim Voorwald in Kink en de Kabels rond 8:50. En ik zei het net al, misschien heb je het gemist, deze hele week bij Kink tickets voor Kink Presents The Black Keys. Maar ik mag vanochtend kaarten weggeven voor een van de leukste sympathieke festivals van Nederland met Rotterdam hoog in het water, namelijk Baruch Open Air. Voor het eerst dat ze het over 2 dagen verspreiden. Vrijdagmiddag 11 en de hele zaterdag 12 september. En het is, festivalinfo.nl noemt het een underground festival. Het gaat alle kanten op. Acts als Crystal Lake, IJsland staat er, Ilko, Bug, ook gladde paling. Maar ook bijvoorbeeld The Bloody Beetroots, Fear Factory, The Buzzcocks, die oude Britse punkhelden, Fat Dog en Ist, om maar wat te noemen. Wil jij gratis naar Baruch Open Air? Dat kan. Stuur me even een berichtje. Ik kan er een heel moeilijk spelletje aan vasthangen of een stomme vraag erbij verzinnen. Heb ik er geen zin in? Wil jij naar Baruch Open Air op 11 en 12 september? Dan stuur je nu even een bericht met de Kink-app. En wie weet zie je dan bijvoorbeeld Ist, die ik straks ook nog ga draaien, live. En wat je ook zo meteen op de radio hoort is Cloud Service en Bloodhound Gang. En in het ANP-bulletin van 8:00... als je wilt tanken, zeker in de grensregio, dan is het steeds minder keuze. Er verdwijnen steeds meer tankstations. Peter van Oudhuis, daar praat je erover bij in het nieuws van 8:00.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ontdek ook de beste wellness-deals op socialdeal.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden 2 vermissen zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van weer online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: servers. Het liedje heet Ifs, Buts and Maybes en is tering cashy.
1: Ja, laten we eerlijk wezen met z'n allen. Hè?
0: Ik was ondertussen ook even druk bezig buiten de uitzending om met het spreken van Edu. Edu stuurde een heel leuke Ik was vandaag je oud op. Die alles te maken heeft met miep miep. En die hoor je morgen om 7:15. Oh, spannend hè? Ja, ja, ja. Ja, fijn is het hoor. Dan, als er dan zo'n Ik was vandaag je oud op de radio is, dan komen er ook altijd weer nieuwe binnen en zo. En dat is echt, echt, echt, echt heel fijn. Zo, goedemorgen. Het is 8:12. Ik ga zo nog iemand blij maken met 2 tickets voor Baruch Open Air. Nee, je bent nog niet te laat als je wil aanmelden. 11 en 12 september in Rotterdam. Een van de leukste, sympathiekste festivals van Nederland. Dit jaar onder andere hebben ze Ist gestrikt, IJsland, Fear Factory, jawel, en de Buzzcocks. Ook Fat Dog komt er, gaat werken alle kanten op. 11 en 12 september in Rotterdam. 2 gratis tickets zijn te winnen. Je hoeft er geen vraag voor te beantwoorden. Je hoeft geen spelletje te doen. Maar je mag wel een vraag beantwoorden. Ik heb alleen de vraag niet gesteld. Als je een vraag wil beantwoorden, moet je ook gelijk even de vraag meesturen. Anders snap ik je berichtje niet. Stuur een bericht met de King Cap naar de studio. Waarom jij graag naar Baruch Open Air wil. En wie weet. Er is een nieuwe robot, een hardlooprobot, die ook steeds vaker voorbij komen op social media. En er is er nu eentje die is gewoon sneller dan Usain Bolt. Ja, Jim Voorwald praat je erover een minuut of 10 over bij in het laatste social media tech en gadget nieuws, Kink in de Kabel. Ook hoor je zo meteen nog de Sex Pistols en de Cooks. En ik vertel je met liefde vandaag dat het een mooie dag wordt. Zonnig, er is wat sluimbewolking nog in het zuiden, maar het blijft droog, het wordt 5 à 26 graden.

0: Podcast Save the Queen. 10 voor half 9.
1: Kink in de kabel.
2: Goedemorgen, elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech- en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date en dat zonder dat je een dikke boete aan de Europese Commissie hoeft te betalen. Met zometeen veel nieuws over robots. Ja, Copark zou er zomaar een liedje over kunnen schrijven. Maar eerst Nieuw-Zeeland. Na het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland zijn zij waarschijnlijk de volgende die een verbod op social media voor kinderen gaan invoeren. Of althans, dat willen ze. Of specifieker, de premier van Nieuw-Zeeland die wil dat. Die stelt dat social media kinderen blootstelt aan schadelijke inhoud, verslavende technologie en druk waar ze niet mee om kunnen gaan. Pas vanaf 16 jaar zouden jongeren aan dit soort platforms deel mogen nemen. Of het verbod er daadwerkelijk komt, dat moet nog blijken, want de wet moet eerst nog door het Nieuw-Zeelandse parlement heen. Ja, grappen hierover maken dan? Dat is wel een beetje te makkelijk, hè? Of zoals ze over de grens zeggen, like taking Candy Crush van mijn baby. Bright.nl meldt dat het Duitse bedrijf Bosch in 2027 zich helemaal wil gaan inzetten op het produceren van robots. Het bedrijf kan je kennen van allerlei huishoud- en klusapparatuur. En als je al een oven, stofzuiger en een boormachine in het assortiment hebt zitten, dan lijkt de stap naar een robot een logische. Alleen is de humanoïde robot die Bosch wil ontwikkelen niet bedoeld voor in je huis, dus ook niet voor jou en mij, maar om te werken in fabrieken. Het wordt dus een industriële robot. Sommige aandeelhouders die zijn sceptisch. Daarvan zeggen een aantal, ik zie door de robots het Bosch niet meer. Dan een robot in China. Deze heeft het wereldrecord van de 100 meter sprint verbroken. Usain Bolt is nog steeds de menselijke recordhouder. Die behaalde een tijd van 9,58 seconden. De Chinese robot, die ook humanoïde is, dus lijkt op een mens, het heeft armen, het heeft benen, die deed dit in 9,32 seconden. Tja, al die robots, als je het een beetje eng vindt worden, dan zou ik zeggen, rennen! Maar dat heeft dus ook geen zin meer. Dankjewel, Jim.
0: Je hoort Jim vanavond weer met zijn eigen programma De Kinkavondshow tussen 6 en 9. En check ook zeker komende vrijdag het nieuwe programma dat Jim samen met Isabel maakt. Jim en Isabel. De titel dekt aardig de lading naar. Hè? Vrijdag tussen 3 en 6 op de nieuwe vrijdag van Kink. Even kijken. Baruch Open Air. 11 en 12 september met onder Heave, Fear Factory en Ist. En ik zei net al, twee kaarten. Kun je gewoon even gratis scoren door mij een berichtje te sturen met de Kink-app. Veel mensen gedaan. Veel mensen die het festival al kennen. Veel mensen die het festival ook al veelvuldig hebben bezocht. Ook veel mensen die het nog nooit hebben bezocht. Zoals Wendy. Ik zou heel graag gaan. Ik schaam me om te zeggen dat ik nog nooit ben geweest. En zou deze graag toevoegen aan mijn bingo-kaart.
3: Wendy.
0: Hey Wendy, met Michiel van King spreek je. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Schaamrood op je kaken.
3: Ja.
0: Nou.
3: Heel graag.
0: Nergens voor nodig, toch? Je zegt, ik schaam me om te zeggen dat ik nog nooit ben geweest. En zou Baruch Open Air graag toevoegen aan je bingo-kaart. Maar je kunt er niet overal geweest zijn in je wereld, ter wereld ooit, toch?
3: Nou, we wonen relatief in de buurt. Dus eigenlijk, en de Baruch is echt een toptent om heen te gaan. Dus daarom, ik schaam me gewoon dat ik nog nooit geweest ben.
0: Ah, oké, okay, dus Baruch ken je al wel. Ah, oké, okay, nou, nee, oké. Okay, ja. Dan.
3: Nieuwe vrouw helaas nog niet. Het staat ook nog steeds op de bingo-kaart.
0: Ook nog
3: niet,
0: ja. Nu begin ik wel een klein beetje te snappen dat je je schaamt.
3: Ja, we moeten echt een keer op korte termijn.
0: Nou, bij deze korte termijn genoeg. 11 en 12 september is Baruch Open Air. En jij hebt zojuist twee kaarten gescoord. Je gaat er gewoon fijn naartoe.
3: Jee, super fijn. Leuk, dag.

0: 11 en 12 september in Rotterdam. En zojuist 2 tickets gewonnen door Wendy. Later deze week nog meer kans op tickets. Een keer in de ochtendshow. En ook, ik zei net al, vrijdagmiddag. De nieuwe vrijdagmiddagshow Jim en Isabel. Ook daar win je ticket voor. Is het. En deze hele week bij Kink ook nog een keer kans op kaarten voor Kink Presents the Black Keys. Op 5 september in AFAS Live. Stemmen 1, het ANP-bulletin van 8:30. Daarin onder meer mocht je vandaag met het vliegtuig moeten. Schiphol, acties, stakingen, vertragingen, ellende. Meer nieuws in het ANP-bulletin, gelijk erachteraan. Muse en ook Depeche Mode komt eraan.
1: In de 90's klom alternative rock uit de

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby!
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes, met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
6: Heijn. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
12: voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Half negen. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer, de eerste keer om 10 uur. Daardoor wordt een kwartier niet gewerkt bij de passagierscontrole. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden, melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En bewoners van een dorp in Zuid-Frankrijk hebben vannacht ergens anders moeten slapen omdat een tornado hun huis had vernield. Er vielen 41 gewonden, onder meer omdat mensen vastkwamen te zitten onder omgevallen muren. Het weer van weer online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuidoosten mogelijk een bui. En het wordt op de meeste plaatsen 23 tot 25 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen, want ook tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een afgesloten spitstrook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem, een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar, want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint-Pancras doet er hier 20 minuten langer over.

0: Veenstra.
1: Kings of Leon, Phoebe Bridgers, Muse. Je hoort ze allemaal, maar eerst ruimbaan voor Depeche Mode.
2: Goedemorgen, Michiel.
3: Goedemorgen.
4: Hey, Michiel.
5: Good morning. How's it going?
4: Goedendag.
2: Hey, goedemorgen.

0: Net 10 over half 9 geweest. En nieuws
1: op de radio.
0: En Cryogen. Ik zoek dan altijd van tevoren uit van oké, waar gaat Veens en Verteld deze week eigenlijk over? Of vandaag? En vaak probeer ik een kapstokje te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van nou, staat een band toevallig die avond net in Nederland? Of in dit specifieke geval, is er iemand jarig? Dus dan ga ik kijken naar jarig, of in dit geval geboortedatum, want de persoon waar ik nu op uit zou komen is inmiddels overleden. Hij heeft hem al een poos of voicemail staan, zeggen we dan. En het is niet per se dat het een bandlid is van een band die ik zo meteen ga draaien, maar ik zag die naam staan en ik dacht meteen aan één specifiek nummer. En er is een grote kans dat als je, nou ja, net zoals ik denk wel, misschien wel een beetje van mijn leeftijd bent, of van dezelfde muziek houdt, dat je exact hetzelfde hebt. Vandaag, 25 augustus 1918, werd hij geboren. Het is vandaag de geboortedag van Amerikaans componist, dirigent, pianist en muziekpedagoog Leonard Bernstein. Dan weet je waarschijnlijk al wel welk nummer je zo meteen hoort in Veens en Verteld. En anders kom je er vanzelf achter. Zometeen rond 10 voor 9. Veens en Verteld, het verhaal achter een King-klassieker met onder andere Leonard Bernstein in de lyrics. Ook Phoebe Bridgers, Lost Boy, zo je zo meteen. Eerst Kings of Leon en Notion.

0: Zo heet toch ook dat lege vriendjes van Peter Pan. Peter Pan en de Lost Boys. Ja, hè? Ja, volgens mij wel. Wordt die link gelegd, joh. Lost Boys dus bij Kink. 9:10. Bijna tijd voor 3 uur lang. Erik Kortom op de radio. Isabelle is er ook weer. Die was gisteren eventjes weg. Omdat ze had dus iets gegeten. Wat slecht viel. Dus die was ziek. Nou, dat kan gebeuren. Gisteren stuurden ze, hey, het gaat weer. Ik ben er morgen weer. Maar ik wil het woord. En dan kwam het gerecht wat ze had gegeten, wat ze misselijk maakte, nooit meer horen. De gedachte alleen maakt me al misselijk. Dus, met het risico dat Isabelle het al hoort, kan ik niet zeggen wat ze gegeten heeft. Maar ze had iets gegeten waar ze heel misselijk van was. Dat. Ze is er vanmiddag weer. Dat is goed. Maar heb het dus niet over eten in de app vandaag bij Isabelle. Want voor hetzelfde geld noem je net dat gerecht wat ze achterstevoren heeft gegeten en is ze alsnog weer ziek. Dat moet ik niet hebben. Oké, vandaag is het de geboortedag van Leonard Bernstein. Hij is overleden in 1990, geboren dus in 1918. Componist, dirigent, pianist, muziekpedagoog. En als ik zeg Leonard Bernstein, ja, ik heb dan denk ik nog nooit iets van die man gehoord, gelezen of geconsumeerd. Maar zijn naam zit zo iconisch verwerkt in dit nummer.
1: Veenstra vertelt.
0: Michael Stipe heeft ooit eens verteld dat als hij een liedje schrijft, de woorden werkelijk overal vandaan kunnen komen. Hij is zich altijd heel erg bewust van alles om zich heen. Ook als hij slaapt of droomt of whatever. Zo komt er een stukje voor in dit nummer dat uit een droom komt. Hij was op een verjaardagsfeestje van Lester Bangs. En het viel hem op dat hij de enige was op het feestje wiens initialen niet LB waren. Dus naast de Lester Bangs waren er ook Lenny Bruce, Leonard Brezhnev, Leonard Bernstein. En die kwamen dus in dit nummer terecht. Samen met heel veel dingen die hij zag tijdens het zappen. Een avondje zappen op tv. Het is een verzameling van gedachtenstromen. Trouwens, over de dromen van Michael Stipe gesproken. Hij droomt vaak over het einde van de wereld. Moet je denken aan verwoeste gebouwen en zo. En zijn gedachtenstroomschrijfstijl in dit nummer lijkt heel veel op hoe een droom zich ontwikkelt. Begon trouwens als Bad Day, dit nummer. Met teksten die de politiek van de Reagan-regering bekritiseerden. Bad Day werd uiteindelijk ook in oorspronkelijke vorm uitgebracht in 2003 op de verzamelaar In Time, The Best of R.E.M. 88-2003. Maar dit is het nummer dat we in eerste instantie kregen en ook een grotere hit werd. Met dank aan een vage droom over een vaag verjaardagsfeest. R.E.M. It's the End of the World

0: Stein. It's the end of the world as we know it op de geboortedag van Leonard Bernstein. Oh, goeie Martijn. Hij is ook de componist van America uit West Side Story. Dat is het enige wat hij uit zijn muzieklessen uit de jaren 90 onthouden heeft. Maar dat is wel inderdaad wel een goede. Daar ken ik hem dan wel van. Zometeen, 3 uur lang, Erik Kortom op de radio. En die begint zoals te doen gebruikelijk met 3 tracks uit de jaren 90, de Kink 90s Break. Welke? Ze zitten verstopt, de titels in deze cryptische zin. Ze was erg van de mode, maar vond de muziek bij de uitgang toch erg vervreemdend. Ze was erg van de mode, maar vond de muziek bij de uitgang toch erg vervreemdend. Die 3 tracks, zometeen bij Erik.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Dan is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink, 90's Break.
15: Hey, goedemorgen. Het is de hoogste tijd voor de Kink 90's Break van vandaag. Je hebt hem misschien al gehoord en zo niet hoor je hem nu voor het eerst. Hij is eclectisch, spannend en een lichtelijk mysterieus. Ze was erg van de mode, maar vond de muziek bij de uitgang toch wel erg vervreemdend. Ze was erg van de mode, maar vond de muziek bij de uitgang toch erg vervreemdend. Over welke drie platen zouden gaan? Nou, ik start nu alvast in en dan app maar even.

Ladies in Fashion van Suede, Estranged van Guns N' Roses en Exit Music voor een film van Radiohead maakte. Ze was erg van de mode, She's in Fashion, maar vond de muziek bij de uitgang, de Exit Music, toch erg vervreemdend, Estranged. Nou, hartstikke goed. Ik heb er twee, die hebben het goed. Martijn en Josine, die hadden het namelijk volledig bij het rechte eind. Deze drie platen waren het. Van harte welkom deze dinsdag. Wat gaan we doen? Fantastische muziek draaien. Zometeen Imagine Dragons, Linkin Park. Maar eerst de Outkink XL van ergens midden juni, geloof ik. Kyo, and that's me.

0: In 1967 schrijft ene Bob Dylan dit liedje. Brengt het uit op de plaat John Wesley Harding. En daar gebeurt niet zo heel veel mee. Iedereen denkt, nou, leuk liedje, maar Bob schreef al vaker van dit soort liedjes. Totdat Jimi Hendrix zijn handen erop wist te leggen en een cover opnam en het op Electric Ladyland zette in 1968. Lang geleden, maar all along the watchtower van Jimi Hendrix. Dat was waar je naar luisterde. Zometeen hier op Kink onder andere The War on Drugs, Founders of Wayne en jawel, de Foo Fighters. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

Stacey's Mom hoorde je Fountains of Wayne. Maar daarvoor die fantastische nieuwe Fontaine's DC. Maar meteen tot King XL gebombardeerd. Die heet Marianne. Zometeen The Haunted Youth and The Killers. Maar eerst The War on Drugs and Under the Pressure.

0: moet eerlijk zeggen dat ik vind dat we best wel lekker gaan. En het wordt alleen maar beter. Want zometeen, als je gewoon je radio aanhoudt, en dat doe je. The Police, 21 Pilots, Stone Temple Pilots, allemaal pilots en politieagenten. En Cage, the Elephant.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado 2 vermisten teruggevonden. Ze zijn licht gewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïns vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.

Blijft een mooie ode aan moeder aarde van Within Temptation. Je hoorde Mother Earth. Zometeen twee piloten. Ja, het is een uurtje vol piloten en politie. Zometeen Stone Temple Pilots, 21 Pilots. Maar eerst een band die, ik zei het volgens mij gisteren over Herman Brood, die we nooit mogen vergeten. Maar deze band mogen we nooit vergeten. Want dit was toch wel een van de wegbereiders voor de hoekige postpunt die de Police wist te brengen. Waar vanuit heel veel andere bandjes dachten, oh, laten we muziek gaan maken. Ik heb me daar in ieder geval in de tijd bijzonder door laten inspireren. Dus de Police, King of Pain.

Door de kids van MGMT. Zometeen hier op Kink die heerlijke Yard Act. New Beginnings. Goede plaats dat. Ugly Kid Joe en een verhaaltje over... Nou ja, weet je wat? Hij is populair op de zender. Jimi Hendrix.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Everything About You hoorde je Ugly Kid Joe. Het is vandaag 25 augustus. En ik neem je even mee in het verleden. Want op 25 augustus 1970 opent, jawel, er is hier weer, Jimi Hendrix, een state-of-the-art opnamestudio met de naam Electric Ladyland Studios. Want Electric Ladyland was misschien wel een van zijn meest succesvolle platen. Er zijn natuurlijk nog veel meer, maar Electric Ladyland staat wel heel hoog. De naam komt dus van het laatste album van Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Want een paar maanden later overlijdt

dan The Verve brengt op 25 augustus 2008 het vierde album uit met de titel Fourth. Nou, logisch. Kwam 11 jaar uit naar de plaat die daarvoor zat. 11 jaar. Het zou ook meteen het allerlaatste worden wat The Verve ooit uit zou brengen. Want een jaar later ging de band voor de derde en de laatste keer uit elkaar. Het was een beetje een soort hobbelig huwelijk, zou ik maar zeggen. En dan het album Born to Run van Bruce Springsteen. Verschijnt op 25 augustus 1975. En naast de titeltrack werd ook 10th Avenue Freeze Out als single uitgebracht. Maar deze

0: hier op Kink. Wordlijk, jazeker. Counting Crows en die overheerlijke, gloedje nieuwe, knallekkere Royal Blood die 10 over 10 heet.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren, dat meldt regiozender NH. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
12: Kink.

King Kick zelf voor de mannen van Royal Blood. Die heet 10 over 10. En als je dan denkt 10 over 10. Weet je, als je als een Engelsman je vraagt om 10 over 10 hoe laat is, zeg je 10 minutes past 10 of zoiets. Maar niet 10 over 10. Maar het is wel degelijk een begrip. Zal je even uitleggen, in de horlogewereld bijvoorbeeld. Ik weet niet of je iets met horloges hebt. Maar in de horlogewereld worden horloges, moet je maar eens kijken, als ze aangeprezen worden in winkels of op websites, staan de cijfers of de wijzers staan altijd op 10 over 10. 10 over 10. Dat wordt binnen de horlogewereld ook echt zo genoemd. En dat is zodat je een mooie V-vorm hebt op de wijzerplaat. Plus dat het merk, want dat staat daar meestal precies tussenin, dan heel goed te zien is. Hoe vind je dat? Plus daarbij, het vormt ook nog een soort van glimlach. En dat zou voor de koper een positief ding zijn. Daarnaast is het nog iets anders. Het is ook nog eens een keer het engelengetal. Dus 10 over 10, 10, 10. Als je dat herhaaldelijk op een dag ergens ziet, weet ik veel, je loopt langs, je ziet opeens 10, 10 staan, of op je wekker, 10, 10, 10. Dan zou dat het feit zijn dat je in contact staat met de engelen. Geloof het of niet, dat zorgt voor persoonlijke groei en een enorme positieve energie. Dus 10, 10 is niet zomaar niks. Dus 10 over 10 van Royal Blood is bij deze volledig geduid. En je bent weer up-to-date. Zometeen, what like, maar eerst Counting Crows around here.

0: Freeze hoor je, Kees Choice. Het is helemaal geen leuk. Ik zit heel vrolijk te roepen, omdat ik heb een blije dag. Maar het is niet zo'n leuk verhaal. Het verhaal van de verdwijning van Richie Edwards is net zo bekend als de band The Manic Street Preachers zelf. Dat is een bijzonder bizar verhaal. Man is nooit teruggevonden. Nee, maar de plaat die die band maakte na de verdwijning van Richie Edwards, die hoor je zo meteen, want dat is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio.

0: Vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan booty?
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: 1000 Classic.
1: Tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Dat is This Is My Truth, Tell Me Yours. Goeie titel van Manic Street Preachers uit 98. Staat op 441 in de album Top 1000. Ik zei het straks al, het is het eerste album waar Richie Edwards geen enkele bijdrage meer aan leverde. Want hij verdween namelijk in 1995. Spoorloos. Echt, er zijn onderzoeken, er zijn hele, hoe noem je dat, echt zoektochten. Er zijn oproepen landelijk geweest, Europees geweest, wereldwijd oproepen geweest. Waar die man dan toch gebleven kon zijn, is nooit teruggevonden. Jaren later werd hij officieel doodverklaard. En hij was de tekstschrijver van de band, dus het was best wel een belangrijke pijler. Vervolgens nam bassist Nicky Wire dat over en die kon het ook teksten schrijven dan. Hè. Die bleef gelukkig wel. Goed, de meest succesvolle en eerste single van het album, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, was een aanvulling die op het allerlaatst werd toegevoegd aan de plaat. Dat was vooral omdat de Manics dachten dat ze al genoeg hits hadden staan op het album, zoals bijvoorbeeld You Stole the Sun From My Heart. Maar deze If You Tolerate This, die kon er nog wel bij. Een aantal fans van de Preachers waren niet tevreden met de meer toegankelijke richting van de band. Ze waren daarvoor echt wel wat steviger en wat, wat minder makkelijk te behappen. Desalniettemin waren de Manics de eerste die tijdens de Brit Awards op dezelfde avond de prijs voor beste album en beste band in de wacht mochten slepen. Toen werden mensen toch wel wat stiller. Want daarna ging de plaat meer dan 5 miljoen keer over de toonbanken. Een zeer succesvolle plaat is voor de Manic Street Preachers na een zeer verdrietige gebeurtenis. Hij staat op nummer 441 in de album Top 1000. Van die plaat hoor je zo meteen You Stole the Sun From My Heart. Maar eerst die laatste toevoeging dus, die zeer succesvol bleek te zijn. If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.
0: King Album Top 1000 Classic.

0: voor Isabel op je radio. Dus ik maak met liefde plaats. Maar morgenochtend dus neem ik gewoon weer plaats op dit stoeltje. Want dan ben ik weer om 9 uur. En jij ook. Tot morgen. Hoi.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Je anders voordoen. Pretty Fly. The Offspring.
11: Kink.
14: Montag lieben, glasen, globen.

0: Kink.
1: Ja, hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur. En ik wilde bijna zeggen goede maandagmiddag. Want ik moet je eerlijk bekennen, gisteren is compleet aan mij voorbij gegaan. Ik was met een partijtje ziek, jongen. Ik had mosselen gegeten. Nou doe ik dat wel vaker en ze waarschuwen ook altijd. En dit keer ging het zo gigantisch mis. Ik dacht echt dat ik naar de hemel ging. Niet fijn, niet prettig. Ik ben er vandaag weer, maar ik ben er nog steeds helemaal gammel van. Maar ik ben blij dat het dinsdag is in ieder geval. En ik heb het overleefd. En ik mag weer hele fijne muziek voor je gaan draaien. Zoals bijvoorbeeld Soul Asylum, Jake Buck. En nu The Stone Roses, I Wanna Be Adored.

0: 30 maart, dan staan ze in de Ziggo Dome. De IJslandse band Kaleo. Je hoort ze zo meteen hier op Kink met Way Down We Go. Ook Ash onderweg en Higpy. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar

ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo

0: we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 23,99. Op naar

Begin deze zomer, toen ontving Rachel Biggs, die werkt bij de voedselbank in Cardiff in Engeland, een e-mailtje. En daarin stond: dit is geen oplichting, neem contact op met de stichting. En die stichting was All Within My Hands. En dat is de liefdadigheidsorganisatie van Metallica. Het bleek ook inderdaad geen oplichting. Metallica die trad daarop en die liet ook nog eens een keertje geld achter. 20.000 pond. En daarmee werden 9.000 maaltijden aangeschaft voor de mensen in nood bij de voedselbank daar. Ja, de mannen van Metallica. Goed hart. En je hoort ze nu op Kink hier met One.

Zometeen heb ik onder andere de nieuwste voor je van Bleach 93. Die heet Figure 8. Ook ga ik de Pretty Reckless draaien. En neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. Nu, voor een

0: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Wassimpel kan het zijn.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daarop de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens krijgen een boete. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking, in de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
12: Gemene tienermeisjes, Misery Business, Paramore.

nieuwste van Bleach 93. Die heet Figure 8. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je hier helemaal aan het goede adres bij Kink. Nou ja, behalve volgende week dan. Want volgende week staat het helemaal in het teken van de 90s. Jazeker, ze gaan namelijk de 90s top 500 uitzenden. Ik moest even nadenken hoeveel er ook weer waren. Maar de 90s top 500. En natuurlijk hebben we jouw hulp daarbij nodig. Dus ik zou zeggen, ga even naar de site en breng je stem uit. En dan beginnen we aanstaande maandag dus met de Kink 90s top 500. En daar past deze ook in. Garbage. Push it.

0: Zometeen neem ik een korte pauze in de Zero's voor de Kink Zero's Break. En in aanloop daarnaartoe, wat kon je begin van de Zero's nog kopen bij de Mac? En nu niet meer. Was toen heel erg populair. Ik vond hem ook super handig, maar het werd toch weer uit de handel gehaald. Ben benieuwd of jij het antwoord weet. Dus wat kon je begin Zero's nog bestellen bij de Mac, maar nu alweer heel lang niet meer? Dat antwoord dus en 3 tracks uit de Zero's zometeen hier op Kink. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Beaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: Abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Odido. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: King. Dit is het station van Radiohead. Crooks. Brinkman.
10: Ja, tijd voor de King Zero's break. En ik vroeg net, welk product kon je begin Zero's kopen bij de McDonald's? Werd al snel weer uit de handel gehaald en ja, hebben we ook nooit meer teruggezien. Ik mis hem nog steeds, moet ik je eerlijk zeggen. Ik begrijp ook niet zo goed waarom dat hij weg is gegaan. Zeker omdat we in die tijd nog niet bezig waren met plastic afval en dergelijke. De McSalad Shakers. Gewoon in zo'n handige beker, dressing erop, shaken. En dan had je alles lekker gehusteld door elkaar. En je kon er ook gewoon mee gaan wandelen. Dus ik vond hem heel erg fijn, die McSalad Shakers. Maar ik denk dat ik een van de weinigen was. Want hij was er tussen 2000 en 2003. En toen verdwenen ze en zijn ze nooit meer teruggekomen. De McSalad Shakers dus. Goed, dat over eten in de Zero's. Terug naar de muziek uit de Zero's. Welke gaan we vandaag doen? Nou, uit 2003. It's My Life van No Doubt. Uit 2007. Oh ja, The View met Same Jeans. En we trappen af in hetzelfde jaar, ook 2007, met 505 natuurlijk van de Arctic Monkeys. Veel plezier in Zero's.
9: Kink. Zero's Break.

afsluiter van de King Zero's Break van vandaag. No doubt, it's my life. En ik zag gisteren toch echt mijn leven aan me voorbij flitsen. Ik had namelijk de avond ervoor had ik mosselen gegeten. Ben ik dol op, is altijd goed gegaan. Maar toen ging het echt vreselijk mis. Ik ben er echt ongelooflijk ziek van geweest. Zag echt het leven aan me voorbij flitsen. En vanaf nu, kan ik je echt vertellen, eet ik nooit meer mosselen. Alleen al de gedachte eraan word ik misselijk. En het is zelfs zo erg dat ik hier nu misselijk van word. Mastel Museum. Zelfs die associatie is al te veel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, bo.

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de tweede keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
6: Geen pretenties. No fronts. Doggy dog.

0: King.
1: Ja, Isabel hier tot 3 uur. En ja, ik was gisteren dus niet aanwezig, omdat ik mosselen gegeten had. En ik ben daar behoorlijk ziek van geworden. Nu gaat het alweer, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog wel ontzettende last van mijn maag. En de trek in eten is ook nog niet helemaal teruggekomen. Ik dacht aan een soepje of zo. Wat ik in ieder geval niet ga eten vanavond, weet ik wel, is mosselen natuurlijk. Maar ook geen eieren, want ik lees hier net dat zeker 300 Belgen ziek zijn geworden na het eten van salmonella-besmette eieren. En het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in dat land. En die eieren die zijn ook natuurlijk verspreid in andere landen en ook teruggeroepen, waaronder Nederland. Dus voor mij even ook geen eitjes. David Bowie heb ik nu voor je. The Golden Years.

0: Day is done van Johan. En the day is not done yet for Faith No More. Na 10 jaar van stilte, niet zulke positieve berichten van Mike Patton, gaan ze toch weer aan de bak. Faith No More met Epic. Je hoort ze zometeen hier op Kink. Ook Florence Road en Kaiser Chiefs onderweg.
1: In the 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby!
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is ja van Jumbo.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

Faith No More. Na een pauze van 10 jaar gaan ze toch weer aan de bak. In januari en februari van 2027 zijn ze in Australië en Nieuw-Zeeland samen met System of a Down. En hopelijk gaan ze ook nog een toertje doen door Europa. Coldplay heb ik nu voor je. God put a smile upon your face.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel.

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi, dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
12: Goedemiddag, ik heb zoiets voor je. Goh. Eerst Evanescence. Bring the mirror to life.
10: Kink.
13: Goedemiddag.
12: Zullen we dat nog even goed doen? Bring me to life. Bring me to life. Ja, dat is beter.

waar je mee bezig bent. Tenzij je chirurg bent, dan moet je vooral doorgaan waar je mee bezig bent. Maar anders leg even je spullen aan de kant als het mogelijk is. Joor de Cloud Service trouwens, If Buts and Maybes op Kink. Nieuwe muziek van die band. Maar er is nog meer nieuwe muziek. En heel veel nieuwer dan dit gaat het niet worden. Want zojuist de wereld ingeslingerd. De nieuwe van Queens of the Stone Age. Hij is er echt net. Ik heb zelf ook nog geen tijd gehad om hem te luisteren. Dus of het goed is, ik heb geen idee. Maar hij is dus net uit. Ik ben heel benieuwd. Ik kan me voorstellen, jij ook. Hij heet Insignificant Other. En je hoort hem nu op Kink. De net uitgebrachte Queens of the Stone Age.

Nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Echt net uit Insignificant Other. En ja, ik weet niet hoe jij hem vindt. Ik moet meteen aan David Bowie denken. Maar ik zie ook al een appje van Paul binnen. Die komen, die via de Kinkcap. Die moet aan de Rolling Stones denken. Henk die zegt altijd, het is heel lekker. Romke die zegt, ik heb ze liever vol gas. Maar dit is altijd goed. En Sanne die zegt, oh, lekker tijdens werk, lekker laid back. Ik denk dat je hem wel vaker gaat horen, deze nieuwe van Queens of the Stone Age. Insignificant Other, je hoorde hem als eerste op Kink. Met zometeen Sam Fender.

0: Overdose op Kink, Iris. Zometeen ook kans op tickets voor de Black Keys. 5 september staan die in AFAS Live. En als je de prijzigheid hoort en via de Kink app weet te vangen, zou het dus zomaar kunnen dat je er gratis en voor niets heen kunt. Dus hou de oren het komende half uur zeker gespitst. Dus een tip van mijn kant. Nu eerst...
1: Korenslag.
0: Want het is 4:30 en dan is het een fijn moment om even pauze te nemen met een kort spelletje. Het spelletje heet Korenslag en de vraag is: herken jij wat het koor gezongen heeft? Weet jij titel en artiest hiervan? Als je titel en artiest weet, geef het door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En dat goede antwoord hoor je over een minuutje of 3. Net als Honey I'm Home en ook Star Sailor.
1: In de 90's klom alternative rock uit de

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: Hollandse.nl/business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: liefde voor Gerwin, Jenny en Mike, omdat ze herkend hebben wat het koor vandaag zingt. Kink.
1: Ja, dat is natuurlijk Basket Case van Green Day.

0: de Kinker Bas.
1: Die wilde graag Star Sailor horen, Four to the Floor. Let op, hè, daar is hij weer. Dit is de Black Keys dan. Omdat je deze week kans maakt op kaarten voor Kink Presents the Black Keys.
2: Hallo, met Lucas Pachter.
1: Lucas, jij wil graag naar de Black Keys, hè?
2: Ja, heel graag.
1: En je hebt de Kink Prijzigheid gehoord.
2: Ja, klopt.
1: En je hebt nu ook nog je telefoon opgenomen. En dan is vaak 112 en in dit geval 3, want jij gaat naar de Black Keys.
2: Dankjewel, ik heb er zin in.
3: Deze week op Kink, Black Keys.

0: Black Keys op Kink. Gold on the Ceiling. Deze hele week maak je kans op tickets. 5 september, daar staan ze namelijk in Avonds Live voor een Kink Present Show. Wil je daarbij zijn, dan moet je de Kink prijzigheid weten te vangen. Hij is net al voorbij geweest, maar niet getreurd. Vanavond zo rond een uurtje of 7 bij Jim Voorwald. Zou die zomaar weer voorbij kunnen komen en maak je dus wederom kans op tickets voor Kink Presents The Black Keys.
1: Dit is Kink.
2: Alternative Rock Radio. Kink.
0: Zometeen Block Party. Eerst Ozzy Osbourne. Dit is No More Tears.

0: Zometeen hoor je het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: Met daarin een boot. En als je een boot maakt, dan moet hij twee dingen kunnen. Hij moet blijven drijven. En hij moet tegen water kunnen. Dat is op zich wel handig als je een boot maakt. Maar dat laatste, dat is niet altijd het geval. Weten ze in Lelystad inmiddels ook. Wat daar aan de hand is, dat hoor je zo meteen dus in het ANP-nieuws. Daarna de Cooks.

0: Lelu.
1: Livre vuurwerken. .nl.
2: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. De medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Zoewer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Zoewer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht.
9: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
12: Goedemiddag, zo met de rode Kio. Eerst Life and Lightning Crashes.
9: Kink.

to falls to the floor.

0: That's Me. Zometeen hoor je ook de Kooks eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 25 augustus, dat is de datum. En ik begin een beetje medelijden te krijgen met Frits Wester. Dat is die kale politiek verslaggever van RTL. Je kent hem misschien wel omdat hij ieder jaar in het nieuws is met... Oh, ik heb hem al, ik heb de begroting, ik heb de troonrede. Ik denk dat Frits Wester deze weken in zijn agenda aan het bladeren is. Ziet staan, Prinsjesdag is er bijna. En dan denkt, maar waar blijft mijn begroting? Waar blijft mijn troonrede? Die moet ik nu toch langzaamaan gaan lekken? Den Haag wordt er druk onderhandeld, hè, maar het wil nog niet echt opschieten. Ze zijn op zoek naar een meerderheid, maar het lijkt erop dat Frits Wester nog eventjes moet wachten op zijn nieuwtje. En dat Willem-Alexander opgelucht adem kan halen, omdat hij een hele korte troonrede tegemoet gaat. Verder gaat het vandaag veel over nepmails van Ideal en Wero. Hè, die betaaldingen die overgaan van Ideal naar Wero. En er gaat nu een fraudemailtje rond. Klik er niet op, dat is het advies. En er is een flinke rel gaande in Italië. Heeft te maken met Maria Clara, een vrouw van 20 uit Florence. Die ging met haar moeder en tante ontbijten bij zo'n Italiaans ontbijtteentje. En ze bestelde roerei en zei ze erbij... alsjeblieft een beetje goed doorbakken, want van die natte drap dat vind ik niet lekker. Nou, dat vond de ober blijkbaar een vervelende opmerking... en dus liet hij een beetje grappend aan de keuken weten... van oh, laat maar aanbranden en spuug erop. Alleen is die opmerking vervolgens op de kassabon beland. En dat heeft Maria gezien en ja, die is daar terecht boos over geworden. Die heeft het op social media geplaatst, grote rel natuurlijk. Inmiddels zijn wel excuses gemaakt en benadrukt het restaurant... dat er absoluut niet op de eieren is gespuugd. Maar wat dus het allergekste is... volgens Frits Wester is dat zinnetje op de kassabon ook de hele troonrede zoals die nu is. Dus de leden van de Staten-Generaal, de begroting van dit jaar... laat maar aanbranden en spuug erop. Leve de koning, hoera, hoera, hoera.
1: Stefan Koren.
0: Dat is het.

0: Hey, doe Remco, wat een enorme zin, hè? Kijk, een appje van Remco. Ik had het net over dat Italiaanse restaurant waar de ober een beetje moe werd van een paar gasten die had zitten en toen aan de keuken heeft gestuurd: laat het maar aanbranden en spuugt erop. Alleen die opmerking die is vervolgens op het bonnetje terechtgekomen. Nou, grote rel op social media natuurlijk. En Remco zegt: dus het werd de keuken te heet onder de voeten door de verhitte discussie op de socials aangewakkerd door deze heetgebakkerde vrouw.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: En Remco zegt er ook bij: helaas kan ik niet bellen op het moment. Ja, dat snap ik met zo'n zin. Dit is Kink met Circle Waves en T-shirt Weather.

de Red Hot Chili Peppers. Give it away. Ik weet dat in 2/3 van het land de scholen weer zijn begonnen. En ik wil je niet per se meteen huiswerk opgeven. Maar misschien is het wel even handig om een reminder voor jezelf te zetten. Waarom? Dat leg ik je zo meteen uit.

0: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september, Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Half 5. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Oppositiepartijen verwachten niet dat het kabinet nog deze week een meerderheid vindt voor de begroting. De BBB zegt dat premier Jette veel te laat is begonnen. Andere partijen noemden het eerder al een groot risico. In het gebied Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Het heeft genoeg geregend en er komt nog meer aan. Wel roept het waterschap iedereen op om nog steeds zuinig met water om te gaan. En in de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 in België is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd ook al een lichaam gevonden. Onderzocht wordt nog of dat de vermiste jongen zelf is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Horen is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velzen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer 1 kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar ook 35 minuten vertraging.

0: en High op Kink. Heb jij al nagedacht over jouw 90s lijstje? En ik weet dat de scholen zijn net begonnen. Misschien ga je zelf wel naar school en heb je net huiswerk meegekregen. Of ben je druk bezig met het helpen van het eerste huiswerk van je kind. En dan komt er nog meer huiswerk bij. Maar dit is leuk. Dat geloof ik. Dat beloof ik je. Dit is echt leuk. Want we gaan binnenkort, dat is traditie op Kink, weer de 90's in. Ja, wanneer de zomervakantie in heel Nederland is afgelopen, duiken wij een week lang in de jaren 90 voor het ultieme back-to-school gevoel. En dat doen we met de 90's Top 500. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want welke tracks moeten daarin? Welke tracks moeten er in die lijst? De 500 beste liedjes uit de jaren 90. We kunnen zelf wel iets verzinnen, maar het is veel leuker als we dat met z'n allen doen. Dus kink.nl/stem. Daar kun je laten weten welke 90's muziek van jou langs moet komen in de 90's Top 500 volgende week. En vanaf maandag dan hoor je die lijst dus voorbij komen.
1: Stefan Kok.
0: En ik gok zomaar dat Oasis het wel zal halen. Je hoort ze zometeen. Eerst 21 Pilots en Heathens. Alternative.

Kink, de plek waar of je nou nog vakantie hebt of dat je al aan het werk bent, je sowieso geramd zit als het gaat om fijne muziek. Wolfmother en Woman hoor je. Zometeen U2. Eerst muziek uit Mexico. Ja, is het nog nieuw, halfjaartje oud, dus misschien heb je het nog niet eerder gehoord, maar dit is dus zo ontzettend goed. The Warning. Ritual hoor je nu.

0: You two, who's gonna ride your wild horses? Dit is Kink.
1: ANP Spoiler Alert.
2: Max Verstappen die gaat iets nieuws doen. Een nieuw soort race. Eentje waarbij hij niet crasht. Hoop ik dan voor hem. Wat hij precies gaat doen, dat hoor je zo meteen. Daarna Foster the People. En ook Panic at the Disco.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij staat helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in, hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg.
12: Oh, daar gaan we weer. Weer een deze dinsdagavondspits.
13: Heepst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
14: Als de mensheid ooit een perfecte AI bouwt, dan is dat een slim kind van een domme ouder.
15: Filosofie, de oplossing voor elke file. King, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
14: Zometeen hoor je Foster the People. Na Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. King.

klinkt zo vrolijk met dat gefluit, totdat je een keertje goed naar de tekst gaat luisteren van Foster the People Pumped Up Kicks. En dan, ja, is het iets minder vrolijk. Is een understatement. Dit is Kink. Zometeen Simple Minds. En ik neem je mee naar een plek. Je zou het paradijs kunnen noemen. Dat zometeen.

0: De nieuwe Yard Act. Nieuw beginnings. Ben je klaar om met me mee op reis te gaan?
1: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de Bandshirts. Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: Ja, kom met me mee. Dan kruipen we de kast door. Wel oppassen dat je niet te vroeg weer opstaat. Dan stoot je je hoofd namelijk. Maar je voelt, als het goed is, vanzelf gras onder je handen. En als je dat voelt, dan kun je omhoog kijken en komen en staan. En dan, dit went nooit, hè. Het uitzicht, dat is zo fantastisch. Kom maar even staan, dan kun je het zelf ook zien. Zie je dat? Dat prachtige, glooiende, groene heuvellandschap. Dat glinsterende meer daar in de verte. En hier aan de linkerkant. Ja, dat heb je misschien al wel gezien. Vorige week zijn we hier geweest namelijk. Dat is de stal voor de wat oudere shirts. En met een beetje geluk, als we hier even over het hekje heen kijken. Ja, daar zie je hem in het hoekje. Bij de etensbak, uiteraard, waar anders. Dat is het Weezer shirt van medekinker Willem. Die kwam hem vorige week brengen. 30 jaar geleden heeft hij dat Weezer shirt gekocht bij een concert in de Verenigde Staten. En hij valt wel uit elkaar, maar Willem heeft vorige week gezegd dat hij hem nooit weg zal doen. Die staat hier in de stal. En dat is ook een beetje waar dit voor bedoeld is, hè, dat Bandshirt Paradijs. Voor jouw favoriete bandshirt, die we dan vereeuwigen in dit Walhalla. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw favoriete bandshirt. Laat het weten via de Kink app. Welk shirt in jouw kledingkast verdient een plek in deze schitterende omgeving? Geef het maar door, dan wil ik die band zo meteen ook graag voor je draaien.
1: Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: En je hoort ook Muse na System of a Down. Dit is Lonely Day.

0: Oegink. Wat is jouw favoriete bandshirt? Eentje die je nooit weg zal gooien, die je altijd zal blijven koesteren, hoeveel gaten er ook in zitten. Nou, in het geval van Medekink en Thiago zullen die gaten trouwens wel meevallen. Die doet namelijk iets heel bijzonders met zijn favoriete bandshirt. Dat moet hij zo zelf even uitleggen. En je hoort ook The Vaccines en Fiction Plane over een paar minuten.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam.

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby! Yeah.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Half zes. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Door de regen van de afgelopen week is er iets minder droogte in Nederland, zegt Rijkswaterstaat. Maar het kan nog tot in december duren tot de rivieren weer op een oude waterpeil zijn. Het kan nog weken of maanden duren voordat het onderzoek naar het ongeluk op de A28 van gisteren klaar is. Daar knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel gepresenteerd, de Spanjaard Xavi. Nigel de Jong van de KNVB heet hem welkom in Zeist. Eigenlijk had hij Pep Guardiola of Arne Slot gewild, maar die konden niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht nu. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottermeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden over de A20 en de A13.

0: De vaccines en if you wanna.
1: Welkom in het bandshirtsparadijs.
0: De plek waar de beste en mooiste bandshirts samenkomen. Het bandshirtparadijs. Met misschien wel een plekje ook voor jouw favoriete bandshirt ooit. Laat het weten via de Kink app. Thiago, wat is jouw favoriete bandshirt?
2: Mijn favoriete bandshirt is natuurlijk van Nirvana uit de jaren 90.
0: Ja, en er zit een speciaal verhaal achter, want het was bij een limited edition box set, zeg je?
2: Ja, een limited edition box set van Nevermind, begin jaren 90. Mm-hmm. Was een beperkte oplage wereldwijd. En daar heb ik eentje weten van te bemachtigen. Maar... En in die box zit ook een t-shirt.
0: En jij zegt, die draag ik eigenlijk nooit.
2: Die draag ik bijna nooit. Inmiddels ben ik iets forser geworden. Dus het shirt uit de jaren 90 zit dan wat krapper, slim fit.
0: Ja.
2: Maar ik bewaar deze voor de kinderen.
0: Maar was dat destijds al, toen je die box set kocht, dat je dat t-shirt zag, dat je dacht, nou, die ga ik niet dragen. Die gaat uiteindelijk naar de volgende generatie.
2: Dat niet helemaal, want ik heb hem wel een aantal keer gedragen. Maar eigenlijk niet zo vaak als alle andere bandshirts die ik in die tijd had. Ik vond het zo'n speciale box dat ik dacht van, nou, die moet ik koesteren.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat hij ook nog zo goed eruit ziet.
0: En hoe oud zijn de kinderen nu?
2: De kinderen zijn 15, 17 en 20.
0: Zitten ze al te aas op het shirt?
2: Eentje wel. Andere twee hebben andere interesses. Maar hij komt vast wel op een goede plek terecht.
0: Dat denk ik ook. Maar die ene die zit te azen, die krijgt hem nu nog niet. Het is nog heel even in de kast laten hangen en ervoor zorgen dat hij in mooie staat blijft.
2: Zij moet eerst maar eens eventjes schoolgoed afmaken. En later op een ander moment dan zullen we het erover hebben. En dan zal het vast wel naar een goed doel gaan, ja.
0: En zo is het. Thiago, het is een fantastisch mooi shirt. Het is een shirt met een fantastisch mooi verhaal ook. We gaan hem een plekje geven in het bandshirtparadijs. En ik ga Nirvana voor je draaien.
2: Ja, fantastisch. Dankjewel.
1: Welkom.

0: de Thieves of Kink. Baby Cool, Evelyn, hey Jim Voorwald.
1: Hallo, hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Ja.
0: Mooi.
1: Ik merk een soort van trend de laatste tijd. Dat er artiesten zijn die hun plaat gedeeltelijk naar een vrouwennaam vernoemen.
0: Ja, de laatste tijd.
1: Ja, oké, okay, dat is van alle tijden zo, hè.
0: Roxanne!
1: Bijvoorbeeld.
0: Dat is al lang geleden, hè.
1: Ja, nee, laat maar zitten ook.
0: Ken je die scène uit Ted, die film?
1: De knuffelbeer?
0: Nee, het is Family Guy zelf, is het.
1: Oh.
0: Het is dezelfde maker, Seth MacFarlane. En er zit op een gegeven moment een grapje in Stewie, dat is de baby. Die gaat een liedje schrijven en die vernoemt dat naar een baby. Of naar een vrouw.
1: Ja.
0: En dan zegt Brian, de hond. Die zegt, oh, how original. A song named after a woman. En dan zegt Stewie, name 5. En dan noemt hij er 5. Name another 10. En dan noemt hij er nog 10. En zo gaat die scène ongeveer een minuut door.
1: Dat is wel een beetje Family Guy inderdaad. Dat is de humor. Ja. Te ver gaan. En dan wanneer je denkt, het is nu klaar. Ga je te ver. En dan daarna ga je nog meer nog langer door. Ja. Kingster.
0: Gaan wij dat ook doen dan nu?
1: Ik wilde net zeggen, het is een beetje zo'n radioprogramma, maar...
0: Gaan we niet doen, absoluut niet. We gaan Kingston spelen. De vraag aan jou, Jim, welk liedje is ouder? Wil je nu al een gokje doen?
1: Nou, Nothing But Thieves is redelijk nieuw.
0: Ja.
1: Deze Baby Cool Evelyn.
0: Ik denk 3 weken oud. Jij begint zo meteen met deze. Kingston, welke track is ouder? Ja, dat is dan aan jou.
1: Ze hadden onlangs een nieuw album uitgebracht, toch? Ook Weezer.
0: Weezer, ja, klopt.
1: Wel lastig, hoor.
0: Groot nieuws trouwens. Weezer heeft een nieuw album uitgebracht.
1: Ja?
0: En Michiel Veenstra vindt het een leuk album. Ja, dat wilde hij even komen melden. Ja.
1: Ik heb dus ook gehoord dat de lucht blauw is. Buddy is ouder, uiteraard.
0: Ja, absoluut. Zometeen hoor je de avondshow met Jim Voorwald. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog

0: 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2.

0: 18 plus. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. De nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. En de vierde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
5: De Kink Spitstrook die gaat zo meteen weer open. Dat betekent dat je kan komen invoegen. Het enige wat ik alleen van je nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Van welke plaat krijg je extra energie? Laat het weten via de Kink. Heb hoor je hem zo meteen na de nieuwe van Phoebe Bridgers en Weezer.

0: is de nieuwe single van Phoebe Bridgers. Oh, het piept een beetje. Ja, ik heb mijn koptelefoon iets te hard staan, dat heb je dan. De nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys heet die. Die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Het doet mij een beetje denken, deze plaat, aan een jingle die je wel eens hoort op Kink. Dan hoor je bijvoorbeeld... Muziek voor volwassenen die niet volwassen willen worden. En daar gaat deze plaat over. Over grote mensen die eigenlijk dingen doen die ze in hun jeugd eigenlijk al stiekem heel veel hadden willen doen. Ik vind het een heerlijke single in ieder geval.
1: Kink Spitstrook.

Hier is ruimte om extra gas te geven. Om even lekker beginnen met de avond en dan met een turbo boost. Versnel ik je omhoog. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is een plaat die jou positieve vibes kreeg of geeft. Of dus extra energie. Al een aantal medekinkers die zijn ingevoegd op de King Spitstrook. Ik zie Iwan bijvoorbeeld op de King Spitstrook.

0: Ja. Die zegt, ik heb heel veel zin in Within Temptation, AUB. Omdat je het zo lief vraagt. Nee, je hoeft het niet eens lief te vragen. Within Temptation, heerlijk. Wat dacht je van What Have You Done?
1: Kink Spitstrook.

My Life hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Hallo! Wat ontzettend fijn dat je deze dinsdagavond voor Kink kiest. Ik ben Jim, dit is de avondshow dus. Met vanavond rond 7:50. Dan hoor je de Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Alhoewel, eigenlijk kunnen we wel stellen dat de belangrijkste release van de dag... die heb je misschien al gehoord. Om 3:00 kwam namelijk de nieuwe single van Queens of the Stone Age uit. Stefan Koren heeft hem tegendraaid. Uiteraard. Snap ik ook heel goed. De nieuwe van Queens of the Stone Age, die moet je niet laten liggen. Die moet je niet wachten totdat er een avondshow begint, zeg maar. Maar die ga ik sowieso ook nog een keer aan je laten horen. Ik bedoel, hallo, het is de nieuwe van Queens of the Stone Age. Zeker ook als je hem gemist hebt, dan is hij... Eigenlijk is hij niet te missen. Die hoor je. Maar ook nog een andere belangrijke release van deze dag. De debuutsingle van een band uit Ierland. Ze heette Black Nylon. En ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Want ik merk, er zit een soort mysterie zit eraan. Ik vind het heel intrigerend. Heel erg benieuwd naar jouw feedback wat dat betreft. Rond 7:50, dan hoor je de Daily Drop. In dit geval dus van Black Nylon. Gloednieuwe band is dat. Ik ben een beetje in een gekke bui, merk ik. Ik ben een beetje van mijn apropos. En dat heeft ook te maken met dat ik normaal gezien op deze datum ergens anders ben. Kilometertje of 300 hier vandaan, van Hilversum. De plek waar de studio van Kink dan staat. Normaal ben ik namelijk in Keulen. Deze week dan barstte namelijk een gigantisch groot gamefestijn los in Keulen. In de Koelmessen, grote hallencomplex is dat. Daar is deze week Gamescom. Ik heb dat echt jarenlang ben ik daar elk jaar geweest. Dit jaar gewoon niet. Dit jaar had ik er gewoon niet zoveel behoefte aan. Maar dan zijn er natuurlijk bekenden die gaan er wel heen. En die hebben me al een aantal foto's gestuurd van dat ze dan in Duitsland zijn. En dan naar zin in. En dan heb ik zoiets van hartstikke tof. Maar ik kreeg dus ook een foto doorgestuurd van een Duitse supermarkt. Goh, supermarkt in Duitsland. You don't say. Maar daar hebben ze, ik weet niet of je dat kent, maar daar hebben ze Mezzo Mix. En ik vind dat altijd een van de leukste dingen, dat als ik naar het buitenland ga, dan moet ik naar een supermarkt toe. Om daar gewoon te kijken wat voor gekke snacks of eetdingetjes of frisdranken ze hebben die wij hier in Nederland dan weer niet kennen. Met zo'n mix, dat is zeg maar cola en sinaas door elkaar heen gemixt. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden. En het is niet kwalitatief gezien niet het hoogst haalbare als het gaat om frisdrank. Maar het is gewoon zo apart en het heeft wel iets. Ik weet niet, op dat moment mis ik dan die reis wel ineens. Alhoewel, niet alles wat ze in Duitsland zeg maar, door elkaar heen mixen is een groot succes. Ik heb daar ook een keer cola bier op. En dan denk je, oh, dat is dan een bier gebrouwen met cola aroma's of zo. Nee hoor, nee. Dat is dan gewoon letterlijk gewoon het goedkoopste merk cola wat je maar kan verzinnen. En dan wat er in de afvoerput nog ligt qua bier, dat mixen ze dan door elkaar heen. En dat noemen ze cola bier. Geen aanrader wat mij betreft, maar goed. Misschien dat er dan andere mixdrankjes zijn in het buitenland die je dan wel kan aanraden. Met zo'n mix als het gaat om Alternative Rock. Alanis Morissette zo meteen naar Youngblood. Dit is Love Sick Lullaby.

Alanis Morissette en Ironic in de avondshow van Kink. 8-bit hit. Ja, ik heb het er regelmatig over, maar naast Alternative Rock ben ik ook fan van videogames. Dus niet doorvertellen, maar ik neem vaak een oude spelcomputer neem ik mee naar het kantoor van Kink. Die sluit ik dan even aan, dat is aan zich geen probleem, behalve dat er dan wel eens platen vast komen te zitten in de database, in het grote netwerk hier in het pand. En dat betekent dat er dus een plaat vast zit in die oude spelcomputer, waardoor die een beetje gek klinkt. Dus ik heb jouw hulp nodig met het identificeren van de volgende plaat. Is dus in 8-bit vorm. Maar welke Alternative Rock plaat het nou is,

0: Welke plaat is dit? Maar dan, hij zit nu nog vast in mijn spelcomputer. Hopelijk kan ik hem zo meteen eruit vissen, zodat je hem in zijn originele vorm hoort. Laat het weten via de Kink welke plaat dat is.
1: Kink. Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: door te luisteren naar Kink. Check de Kink app voor alle details. Kink.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Thorwald.
1: Zometeen de nieuwe single van Royal Blood, 10 over 10. Maar eerst, wat een boel goede antwoorden. Dankjewel. Helene heeft het onder andere goed. Marieke ook. Maarten en Alexander, jullie wisten allemaal te identificeren dat de 8-bit hit van vanavond Creed is. Dit is With Arms Wide Open.

De nieuwe single van Royal Blood heet 10 over 10. Oh, wat een knaller is, hè? Godverdorie. Ik heb er Mike Kerr en Ben Thatcher, de leden van Royal Blood, heb ik erover gesproken. Wel interessant, Ben Thatcher die maakt dan een beat. Dan gaat Mike Kerr er met zijn basgitaar bij wijze van overheen. En de combi die Ben vervolgens terugkreeg van Mike, daar dacht hij van, hè? Maar hoe kunnen we hier nog... Ik snap dit niet. Uiteindelijk is het toch helemaal goed gekomen. Dat hele interview met Mike Kerr en Ben Thatcher, het duo wat Royal Blood vormt, dat kan je checken via kink.nl/interviews of dus de Kink-app. Het gerucht is waar. Deze week maak je kans op tickets voor Kink Present The Black Keys. Hoe je aan die kaarten komt, vertel ik je zometeen naar Eddie Vedder. En dit is Blink-182. What's my age again?

0: Death Wish van The Haunted Youth. Samen met zijn Amerikaanse vriend Max Fry heeft hij dit gemaakt. Een van de hoogtepunten van het nieuwe album Boys Cry 2.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Zeg, een retorisch vraagje. Heb jij volgende week zaterdag, dat is de 5e van september, heb je dan al plannen? Retorische vraag nummer 2. Kan je die avond in Amsterdam zijn en dan specifieker AVOS Live? Nou, de Black Keys die zijn er dan in ieder geval. Heel veel andere gitaarliefhebbers zijn er ook, want dan gaat het feest dus voor de tweede keer die week losbarsten. Kink presents de Black Keys deze hele week kans op kaarten. De Kink prijzigheid die heeft ze in zijn bek. Binnen nu en een kwartier, dan gaat dat beest van zich laten horen. Zodra je de Kink prijzigheid dan hoort mekkeren, blaren of wat geiten dan ook willen doen. Misschien zelfs stampen. Nou, wel, dat is wel lastig te identificeren. Hè? Als hij in ieder geval van zich laat horen, dan moet jij van jou laten horen via de Kink-app. Want dan maak je kans op 2 kaarten voor dat concert. Zaterdag 5 september in AVAS Live. The Black Keys. Kink presents The Black Keys. Zin aan. Dus spits je oren. De Kink prijzigheid komt er binnen nu en een kwartier dus aan. The Last Dinner Party ook trouwens. Over een paar minuten al. Daar win je geen tickets mee voor Kink Presents Black Keys trouwens. Dat is echt alleen de prijsrijd. Maar The Last Dinner Party hoor je wel zo meteen met Nothing Matters. Na Van Halen, dit is

0: Voor velen de introductie van The Last Dinner Party. Je hoorde Nothing Matters hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Met zometeen de Kinkprijzigheid. Die laat van zich horen. Hoor je hem mekkeren of blaten of gillen of iets in die trant? Stuur dan een bericht met de Kink-app en maak kans op kaarten voor Kink Presents The Black Keys 5 september in Avas Live. En ook zometeen muziek van Editors en Foo Fighters.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is

0: Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken. Dit is de lekkere van Albert
6: Heijn. 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
8: Kink. Kink. Hoe fijn is het?

De nieuwe van Editors. The Rush. Ik vind het zo'n ontzettend fijn liedje. Dat is echt, de hele dag blijft het in mijn kop zitten. Ik ben ook inmiddels een soort van irritatiefactor op kantoor. Als ik eenmaal op de redactie loop van Kink, dan is het van Nothing hurts like the rush. En, oh god, daar is hij weer hoor. Nee, maar ik vind het zo'n ontzettend fijne plaat. Een van de betere van de Editors. Maar dat is misschien iets te vroeg gezegd. Aangezien ze al meer dan 20 jaar muziek maken. Maar oh, zoveel zin in dat nieuwe album. Mede dankzij deze single dus.

0: kan je genieten van de vijfde alternative rock. Waaronder veel nieuwe muziek. Om 7:50, de Daily Drop. De meest opvallende release van de dag, kan ik wel zeggen. Namelijk het debuut van een gloednieuwe band uit Ierland. En ja, weet je, zeg je Ierland, dan zeg je fijne alternative rock, hè. Fontaine's DC, Inhaler, Bleach 93, Florence Road. En zo kan ik nog wel heel lang door. Kingfisher, nou, wat ik al zei, kan zo heel lang doorgaan. Er is een nieuwe naam. Ze heet Black Nylon en de eerste single is een beetje mysterieus, een beetje duister. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Eerder vanmiddag heeft Queens of the Stone Age ook een nieuwe single losgelaten. Ja, hallo. Die hoor je natuurlijk ook zoveel als dat het kan op Kink, dus zometeen ook. Ik heb het idee dat ik nog iets anders moet doen ook. Editors, The Rush, wat was daar nou aan de hand? Oh ja, natuurlijk, de prijsreis.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: Want als je dat beest hoort blaten, dan wel mekkeren. Dan is het zaak voor jou om je aan te melden via de Kink-app. Want dan maak je kans op kaarten voor Kink Presents The Black Keys. Volgende week zaterdag, dat is 5 september, in Avas Live. Ik kreeg een bericht van Jenny. Die zegt, Black Keys, here I come. Hallo Jenny.
2: Goedenavond.
0: Hallo, goede avond. Hoe groot fan ben jij van de Black Keys?
2: Nou, ik ben al lang groot fan.
0: Hmm.
2: Maar ik heb ze nooit live gezien.
0: Wat? Nog nooit live gezien? Hoe kan dat nou?
2: Nee, nooit. Ja, ik heb geen idee.
0: Je hebt geen idee. Nou, dan heb ik ontzettend fijn en leuk nieuws voor je. Want volgende week zaterdag ben je dan vrij?
2: Ja, zeker.
0: En je kan in Amsterdam komen?
2: Zeker.
0: Dan zie ik helemaal geen enkel punt waarom jij niet gewoon lekker naar Kink Presents The Black Keys kan gaan. Je bent erbij!
2: Ah, super, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar. Weet je ook al met wie je gaat?
2: Ja, mijn man.
0: Oh, wat gezellig. Nou, heel veel plezier daar. Laat vooral even weten hoe het was.
2: Ja, dat zal ik zeker doen. Dank
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.

Keys. Deze hele week dus op Kink. Kans op kaarten voor Kink Presents The Black Keys. Zaterdag 5 september in Avas Live. Het is wel hard to handle hoor, die prijsgeit, kan ik je vertellen. Goed, The Black Crowes nu, zometeen ook nog The Last Shadow Puppets hier op Kink.

van Kink. Eerder vanmiddag werd er iets heel erg moois gedropt. Namelijk een nieuwe single van Queens of the Stone Age. Ze zijn sowieso een nieuwe richting ingeslagen. Easy Street, dat is echt een ontzettend rustgevend nummer voor, hè, als je het vergelijkt met de rest van de discografie van Queens of the Stone Age. Die lijn zet ze een beetje door, want vandaag is het nieuwe album aangekondigd. Dat heet Perfected, met een paar gekke woorden of een paar gekke letters aan het eind, waardoor het gek is om uit te spreken. En met de aankondiging van het album, komt in oktober trouwens, eind oktober komt het uit, is ook een nieuwe single. De tweede single van dat album, dat wordt Insignificant Other. Dat is een album die gaat over afscheid, over verlies en het vreemde gevoel dat wanneer iemand die ooit, zeg maar, gewoon je hele wereld was, dat die ineens verdwijnt. Insignificant Other is de nieuwe van Queens of the Stone Age. En die hoor je nu op Kink.

0: De nieuwe single van Queens of the Stone Age is dit. Insignificant Other. Ja, het is wel ietsjes meer... ietsjes meer gitaargeluid zou ik bijna willen zeggen dan Easy Street, de voorganger. Ook wel weer iets wat aan de rustige kant. Ik vind het wel lekker. Bart die zegt dat hij er Arctic Monkeys vibes van krijgt. Oké. Ja, vind ik inderdaad vind ik interessant om dat soort meningen met elkaar te vergelijken. Ik vind hem lekker in ieder geval. De nieuwe van Queens of the Stone Age. Dus zojuist hier op Kink. Dit is de avondshow met zometeen meer nieuwe muziek. Een gloednieuwe band zelfs om te ontdekken. Een band uit Ierland. Nou ja, Ierland, daar komt heel veel mooie alternative rock vandaan. Dus wat dat betreft zit het wel goed als het gaat om de herkomst. Maar dan de muziek nog. Ben heel erg benieuwd wat je vindt van het debuut van Black Nylon. Ook nog muziek van Enter Shikari en Case Choice. Komt eraan.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour.

0: tarief voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

hard way. Enter Shikari, find out the hard way hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, dit is de avondshow. Dit is de plek waar je nieuwe muziek ontdekt. Over een paar minuten dan hoor je namelijk de Daily Drop, de meest opvallende release van de dag. Die is deze week van een gloednieuwe band.

Als je nu denkt, wow Jim, wat is dit? Nou ja, dit is dus een gloednieuwe band. Ze luisteren naar de naam Black Nylon. Vandaag een debuutsingle uitgebracht. Die hoor je zometeen in zijn volledigheid. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Eerst nog even. Eddie, are you okay? Eddie en Antfarm, Smooth Criminal.

Alien Ant Farm en Smooth Criminal op Kink. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je namelijk de Daily Drop. En vandaag is dat de debuutsingle van Black Nylon. Ze bent uit Ierland. En daar zit nogal wat buzz omheen. En nou goed, als dat

Een aantal Ierse bands. Daar komen ze ook vandaan, uit Ierland. En goed, inmiddels kunnen we toch wel stellen dat als een band uit Ierland komt, dat je dan sowieso al even moet opletten. Want, nou ja, ik noem even een inhaler. Fontaine's DC, Kingfisher, Bleachtime 3, Florence Road. Allemaal fantastische bands uit Ierland. En ik moet zeggen dat deze debuutsingle niet teleurstelt. Het is niet je standaard alternative rock plaat die je zou verwachten. Zeker niet als debuutsingle. Het is wat trager, het is wat mysterieuzer. Het is vooral bedoeld om heel veel sfeer te brengen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Dus laat je feedback vooral achter in de Kink-app. Dit is de debuutsingle van Black Nylon. Dit is...

De debuutsingle van een nieuwe band uit Ierland. Ze heten Black Nylon en deze single heet Juliet. Je hoorde hem zojuist als de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op deze plaat? Je mag heel erg eerlijk zijn, is dit een ontzettend goed debuut voor Black Nylon? Of hadden ze alvast al wat andere dingen moeten opnemen en dat uitbrengen? Goed, laat het in ieder geval weten wie de king hebt, wat jij ervan vindt. Linkin Park nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Lost...

met Lost hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink. Daarvoor de Daily Drop van vandaag. De debuut van, of het debuut moet ik dan zeggen, van deze band.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Het zijn de eerste klanken, althans uitgebrachte klanken van Black Nylon. Een nieuwe band uit Ierland. Er zit nogal wat buzz omheen. Dus was ik heel erg benieuwd. En toen ik dit hoorde, dacht ik ja. Dit is wel bijzonder. Het is wel heel duister. Het is wel heel moody. Het is ook een lange plaats. 6,5 minuut duurt hij. Maar ja, ik hoor er zeker wel wat in. Maar goed, ben ik dan de enige? Want ja, weet je, als jij het helemaal niks vindt, heeft het ook geen zin om het nog een keer te draaien. Ik merk her en der wel wat gemengde reacties. Maar ook alweer enthousiasme. Carlijn die zegt bijvoorbeeld, dit mag vaker voorbij komen. Vincent die zegt, holy goat, dit klinkt best duister en dreigend. Like that. Lekker donker, beetje Sisters of Mercy of Joy Division invloeden.

Dat was even genieten van Black Nylon. Wat een debuut, single, super gaaf. Dat zegt Raymond alweer in de Kink App. Jarno vindt het een heerlijk nummer. Amy die zegt, ik voel dit niet zo. Het klinkt als een stalker die obsessed is. Oké. Bouke is dan wel weer enthousiast. Die zegt helemaal te gek. Erik zegt dan weer nee. Zoe zegt, deze hoef ik niet nog een keer te horen. Alexander, of oh, dat heb ik al gehad. En misschien een potentiële in de aankomende liedjes, maar deze, nee. Dus het wordt wel, de potentie zit er in ieder geval. Het moet ook maar net, je moet er ook maar net voor in de stemming zijn, denk ik. Ja. Veel gemengde reacties wat betreft deze Juliet van Black Nylon. In ieder geval een band om in de gaten te houden. Als je het hebt over Ierland, daar komt Black Nylon vandaan. Ja, dan zijn deze heren inmiddels verantwoordelijk voor al 4 hele goede albums. En de 5e, die komt eraan in

0: De nieuwe single van Fontaines D.C. is de Kink XL van deze week. Je hoorde Marianne. Zometeen hier in de avondshow. Onder andere de nieuwe single van The Pretty Reckless. Ook bepaal jij een van de meest essentiële tracks van Tom Petty. Loc Metallica komt eraan.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.

0: echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van country hits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens het OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: De nieuwe single van The Pretty Reckless. Hier op Kink Alternative Rock Radio. About You, zo heet hij. Hallo, welkom bij de avondshow. Ik ben Jim. Net het nieuws naar buiten gekomen dat Dolly Parton is overleden. 80 jaar is ze geworden. Natuurlijk ontzettend jammer, want... ja, weet je, ik bedoel, Dolly Parton is niet echt bepaald een artiest die je op Kink hoort. Het heeft ook vrij weinig te maken met alternative rock. Dus het is niet zo dat ik dan nu ineens Dolly Parton ga draaien. Dat zou ik ook heel erg raar vinden eigenlijk om dat te doen. Maar ja, het is toch jammer. Ik bedoel, een legende is heen. Iemand die voor ongekend veel inspiratie heeft gezorgd bij heel veel artiesten. Ook natuurlijk binnen het alternative rock genre. Nou hoor je dat bij een Nirvana misschien niet direct terug of zo. Maar ja, nee, dat is gewoon, het is gewoon jammer. Het is treurig om dat soort nieuws dan mee te krijgen. Dolly Parton dus, overleden op 80-jarige leeftijd. De legendarische country-zangeres. Onder andere bekend van Jolene. Hier in het pand van Kink hebben wel mensen die echt waar hun hart vol met country zit. En ik kan me voorstellen dat het voor hun echt een hele, hele, hele treurige avond is. Dat in ieder geval wel. Ja, over overleden legendes gesproken, die eren we natuurlijk wel. Helemaal dus op Kink als ze in het rockgenre zitten. Zoals deze legend.
1: Kink Icon Essentials. Tom Petty and the Heartbreakers.
0: Ja, een beetje vreemde overgang wellicht, maar alsnog. Elke week in de avond staat er een Kink Icon in de schijnwerpers. In dit geval gaat het om Tom Petty met of zonder zijn Heartbreakers wat mij betreft. Jij en de medekinkers die stellen samen de crème de la crème van de discografie van Tom Petty. Het beste van het beste. Nou is het best wel lastig om dat in één keer te bepalen. Dus ik help je een klein handje door jou elke avond een categorie te geven. Gisteren begon de zoektocht. Het vullen van die ultieme playlist van Tom Petty. Nogmaals, met of zonder zijn Heartbreakers. Wat mij betreft mogen beide discografieën meedoen hieraan. Gisteren was de categorie de beste meezinger. En daar kwam

Learning to Fly als beste meezinger van Tom Petty en The Heartbreakers. De categorie van vanavond is een hele andere. Dat is het meest ondergewaardeerde nummer. Welke is dat volgens jou van Tom Petty, met of zonder zijn Heartbreakers? Laat het weten via de Kink App. Hoor je het zometeen na onder andere Steelers Wheel, The Temper Trap en de nieuwe single van Bertha Yu. How Does It Feel hoor je zometeen.

0: De nieuwe single van Bertha You, How Does It Feel? Ontzettend fijne band dit. Eerder hoorde je ze misschien ook al op Kink met 5-Year Plan. Gewoon heel erg tof, wat een toffe, lekkere, energieke sound wat mij betreft.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week vullen jij en de medekinkers de ultieme playlist als het gaat om Tom Petty. Zij het solowerk, zij het met zijn Heartbreakers. Elke avond geef ik je een categorie om je een bepaalde richting in te sturen, zodat we een wat gevarieerdere playlist krijgen. Gisteren was de categorie de beste meezinger. Dat is Learning to Fly geworden. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van Tom Petty. Sylvia, die laat van zich horen via de Kink app, die zegt Saving Grace is absoluut het meest ondergewaardeerd wat mij betreft. Hungry No More, daar komt Jan mee. Ilona, die laat ook van zich horen via de Kink app. Ze zegt, van Tom Petty kies ik Running Down a Dream. Wordt niet snel gedraaid, maar is wel lekker catchy. Ja, dat is een beetje het ding met het meest ondergewaardeerde. En iets wat je niet al te vaak op de radio hoort. Een plaat die niet altijd ter sprake komt als het gaat om het beste van het beste. En dat is zonde, want dat zou wel moeten. Nou, Ilona, ik kan je vertellen dat ook Gijs en Karim jou hier heel erg in steunen. Dus het meest ondergewaardeerde nummer van Tom Petty in dit geval is geworden Running Down a Dream.
1: Kink

0: Het meest ondergewaardeerde nummer van Tom Petty, Running Down a Dream, bepaald door jou en de medekinker. Morgen nieuwe categorie in de Kink Icon Essentials voor Tom Petty. Met of zonder zijn heartbreakers. Morgen gaat het om het nummer met de beste teksten. Maar zoals ik al zei, dat zien we morgen allemaal wel. Zometeen hier in de avondshow van Kink, onder andere Sam Fender. En even alvast oefenen voor karaokeavond. Klinkt dat een beetje goed?
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht.

0: 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl. Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Fijner dan op een dinsdagavond luisteren naar de allerfijnste alternative rock. Nou, ik denk luisteren naar de fijnste alternative rock met een biertje. En misschien een chippy of een ander snackie. Ben ik dan weer te hongerig? Waarschijnlijk wel. En in ieder geval fijne alternative rock zoals The Wombats, Let's Dance to Joy Division zometeen. En ook Jimi Hendrix, Purple Haze. Hoor je na Kings of Leon. Dit is Radioactive op jouw alternative rock radio.

Let's Dance to Joy Division op jouw Alternative Rock Radio. Heb je de nieuwe van Cage the Elephant al gehoord? Ook een hele verslavende tune-it en ook heel erg dansbaar. Beaches in Tennessee, dit is de nieuwe Cage the Elephant op Cage.

0: van Cage the Elephant hoorde je Beaches in Tennessee. Hier in de avondshow van Kink. Die ervoor, deze avond althans, op zit. Want het is 9 uur geweest. Morgen ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met een nieuwe categorie voor de Kink Icon Essentials van Tom Petty. Met of zonder zijn Heartbreakers. Dan op zoek naar het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur, onder andere The War on Drugs, Guns N' Roses en Starlight van Muse. Oeh, wat toepasselijk ook, want het begint nu echt al. Het is nu wel echt donker buiten. Ja, ik heb dat helemaal niet door, joh. Ik zit hier in die kelder lekkere muziek te draaien. En voor je het weet, ben ik ineens 3 uur verder. Dat is dan weer het mooie. Goed, zometeen dus Muse. Fijne avond, toedeloe.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar, het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letschert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letschert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: King.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour.

0: Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 andere zijn beschadigd. In het dorp zijn maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. Kink.

0: nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup!

0: Bezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op Ethos.

0: Lidl.nl/business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd.

0: gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
3: Kink.

0: Proscenium en Grunge ontplofte. Britpop stadions vulden en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
2: Yeah, baby.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via Kink.

0: En maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kink.

0: Kopfüber. King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwijtaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakten op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: King. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Dit is het station van System of a Down.
2: Wake up!
1: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel Nederland.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.